0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan, maar met de zekerheid om

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Jij neemt veel te lang de tijd. Lachend aan mij was jij bij mij. Ik zie het, jij bent goed voorbereid. Maar wat voor jou?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. In de studio van Veluwe FM regelt Henk Schipper de technische zaken. U hoort de stem van Riekie Schuurman, die het programma ook samenstelde. Verder hoort u vandaag dominee H.D. Rietveld uit Nijkerk. Hij houdt de meditatie naar aanleiding van Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Het thema is de verwachting van Gods toekomst. Daarom beginnen we met het lied Een toekomst vol van hoop.

Geloven in die toekomst vol hoop, maar we zien het nog niet. We leven in een gebroken wereld vol zonde en schuld, vol lijden en verdriet. In Romeinen 8 noemt Paulus ook het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat is er. We zien het. We horen erover en we voelen het. Maar, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daarom zingen we mee met Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij is een toevlucht te allen tijden.

Om het juiste zicht op het wereldgebeuren en op onszelf te krijgen, hebben we Gods woord en geest nodig. Door zijn woord en geest krijgen we ook zicht op Gods liefde en onze zonde. Het gebed van Psalm 25 is elke dag nodig. We luisteren naar vers 2, 4 en 6.

In het laatste couplet ging het over het erven van het gezegend aardrijk. Dat kan alleen door het verzoenend werk van de Heer Jezus. Lied 175 uit het liedboek zingt het zo. O, wij arme zondaars, bedelaars onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn. Onze schulden brachten ons in zo grote nood, dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. Lof zij u, Heer Jezus, die in grote nood eenzaam en verlaten stierf, de bittere dood. Leid ons, arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Kyrie eleison.

Het is vandaag de laatste zondag voor de Hemelvaartsdag. De dag waarop we vieren dat Christus naar de hemel terugging. 40 dagen daarvoor was hij opgestaan uit de dood. Nu breekt er een nieuw leven aan. Hij heeft zijn werk op aarde volbracht en krijgt de ereplaats in de hemel. In Psalm 110 werd daar al van geprofeteerd. We horen de versen 1, 2 en 5.

Hij is koning, hij regeert. Liedboek 228 zingt ervan. Het is een oud hemelvaartslied uit de 15e eeuw. Ten hemel opgevaren is Christus, die Heer en Koning is. Nu zit hij aan Gods rechterhand, heerst over hemel, zee en land. Zie nu hoe in vervulling gaat wat in de psalm geschreven staat. De Heer verleent zijn majesteit aan Davids zoon, in eeuwigheid. Halleluja.

We gaan luisteren naar dominee Rietveld uit Nijkerk. Hij leest uit de Bijbel Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Het thema is de verwachting van Gods toekomst. Na de meditatie wordt het lied Nu gaan de bloemen nog dood gezongen. Vooraf koos dominee Rietveld voor het gebed des Heren, de versen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en want uw is het koninkrijk, o Heer.

Eerst Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Daar schrijft Paulus: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met reikhalzend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zal hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Luisteraars, we beleven vandaag de laatste zondag voor Hemelvaartsdag. Donderdag dan hopen we te gedenken dat de Heere Jezus na zijn opstanding weer naar de hemel is teruggekeerd. Zijn opstanding uit de dood was het begin van een volkomen nieuwe periode in onze wereldgeschiedenis. Ja, maar is daar nu zoveel van te merken? Jazeker, want dat Christus naar de hemel terugkeerde liet zien dat Gods handelen met deze wereld doorgaat. Christus heeft immers na zijn terugkomst in de hemel de Heilige Geest in de wereld gezonden, zodat Jezus' leerlingen erop uitgingen om het evangelie van het allesreinigende kruisoffer van Christus te verkondigen. Er is wereldwijd een kerk ontstaan van mensen die geloven dat door de verzoening met God door Christus wij weer eeuwig, voor altijd weer verbonden mogen zijn met Hem. Dat ons leven los van deze schepper verloren gaat, maar dat we weer hoop en toekomst mogen hebben. Wanneer God deze wereld aan zichzelf zou overlaten, zouden we er allemaal aangaan. Maar nu, Gods eigen Zoon, heeft onze verhouding met God hersteld. En we mogen weten dat ieder mens die gelooft dat Christus voor al onze zonden tegenover God heeft betaald, dan mogen wij een nieuw, herboren leven ontvangen. Want God zal deze wereld, die Hij in het begin goed geschapen heeft, hernieuwen. Er zit voortgang in dat goddelijk voornemen, zoals we dus aan Jezus' hemelvaart kunnen weten en aan wat de Bijbel verder over zijn terugkomst zegt en wat daaraan vooraf gaat. We leven nu nog in een onrustige wereld. De macht van de zonde en de dood heerst immers nog volop. De verlossing die de Heere belooft is er nog niet helemaal. We moeten nog wachten. Maar het is wel een verwachten. Ook Gods kinderen hebben vaak nog met verdriet, ziekte en onvolmaaktheid van hun eigen leven te maken. Daar spaart God zijn kinderen dus niet voor. Dat zei Paulus ook in zijn brief aan de christenen in Rome. Hij vlakt al het leed niet uit en hij praat er niet luchtig over. Integendeel, hij noemt het ronduit het lijden van de tegenwoordige tijd. Hij tilt er zwaar aan. Maar als hij zo aan het tillen, aan het torsen van die zwaarigheden is, dan vergelijkt hij het gewicht van dat alles met het gewicht van de komende heerlijkheid. Al het lijden dat er in deze wereld is en dat ook christenen moeten meemaken, weegt volgens hem toch niet op tegen het gewicht van de heerlijkheid die aan al Gods ware gelovigen zal geopenbaard worden. Nee, die zien we nog niet. Maar we hopen het wel, zegt hij. En daarom is het ook toekomst. Nu zien we het nog niet. Nu is het nog niet te ervaren. En nogmaals, God spaart zijn kinderen niet voor moeite en verdriet. Paulus wist daar zelf ook van in zijn eigen leven. En hij ziet het ook in de wereld om zich heen. In de natuur, de schepping. Hij zegt dat de schepping aan de leegheid, de vruchteloosheid is onderworpen. Het Griekse woord dat hij gebruikt betekent vooral dat het zonder zin,
zonder enige betekenis, zonder enig doel is. Het gaat zoals het gaat, de biologische kringloop van dieren die elkaar opeten, van bladeren die groeien aan de bomen in de lente, de vruchten op het veld, en met de herfst valt alles weer af en dan vergaat het weer. En alle eeuwen door sterven oude mensen en jongere generaties nemen hun plaats in. Als je dat op je in laat werken, dan kun je begrijpen dat mensen daar depressief van kunnen worden. Wat voor zin heeft mijn leven dan eigenlijk? Waar leef ik voor? De schepping, de natuur, maakt die zinloze cyclus niet vrijwillig mee, zegt Paulus, maar er is iemand die haar daaraan onderworpen heeft. Hij denkt hier natuurlijk aan de zondeval. Adam. Adam wist dat wanneer hij van de boom zou eten, hij de dood over zich zou halen. God had het hem gezegd. Over zichzelf en over zijn nageslacht, de dood. En ook over de hele natuur, de schepping waarin hij door God was geplaatst. In Genesis 3 lezen we het oordeel van God. De aarde is om uwentwil vervloekt. Dus alle verschijnselen die we in de natuur waarnemen aan dood en bederf, zijn allemaal een gevolg van de zondeval van de mens. Wij weten, zegt Paulus, dat de hele schepping tezamen zucht en in barensnood is. Barensnood. De weeën van de geboorte van een kind, ja. Maar door die nood heen komt dat kind ter wereld. Zo bedoelt Paulus het, als hij spreekt over de barensweeën van de schepping. Die geboorte geeft inderdaad pijn, hevige pijn en moeite zelfs. Maar het komt goed, er komt een nieuwe wereld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God de Vader werkt met God de Zoon en God de Heilige Geest naar een vernieuwde aarde toe. Maar hoe weten we dat dan? Wel, dat kun je weten, zegt Paulus, als je de eersteling van de geest hebt ontvangen. Als de Heilige Geest in je hart komt werken. Dan komen we in ons bidden niet alleen maar met onze vragen bij God. Heere, waarom laat u toch al die ellende toe? Maar dan leren we door de Heilige Geest dieper kijken. Het is ook door mijn eigen schuld dat we nog in een ellendige wereld leven. En ik ben zelf ook in de lijn van Adams nageslacht geboren. En ik ben een even grote zondaar als ieder ander mens. Heere, u moet ook mij iedere dag al mijn fouten en zonden vergeven. Al doe ik nog zo mijn best om goed te leven zoals u dat vraagt. Alleen wie zich door God zelf laat onderwijzen vanuit de Bijbel, die komt tot dat inzicht. Die leert de Heere in zijn oordeel over ons leven toe te stemmen. Dan word je een klein en een zondig mens tegenover een grote en heilige en liefdevolle Vader. Dan besef je heel goed dat je tegenover God geen rechten hebt en hem ook niet voor je eigen rechtbank kunt dagen met je vragen of je verwijten. Maar dan doe je net als Job. Dan leg je vol beschaming je hand op de mond. Heere, wie ben ik tegenover u? Wat kun je dan verlangen naar de verlossing in Christus, naar een leven dicht bij Hem en vanuit Hem? Hij die in onze diepste ellende is neergedaald. En wat heb je dat ook steeds weer nodig, die genade die Hij verworven heeft? Je moet het elke dag weer ontvangen. En wat mag ik dan leren leven van Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn troost en Zijn genade? En dan krijg je weer moed en krachten. Want dan mag je je oefenen om achter hem aan te komen. Die grote kruisdrager die alles heeft volbracht en alles verzoend. En dan mag ik ook verwachting voor de toekomst hebben. Want die toekomst heeft hij geopend. Het kruis is de sleutel naar Gods toekomst. Paulus zegt, wij verwachten de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Dan bedoelt u op een opstandig lichaam dat eeuwig leeft met God en met alle verlosten in het nieuwe paradijs. Hoe dat zal zijn, ja, daar spreekt de Bijbel maar heel beperkt over. Maar het zal heerlijker zijn dan u en ik ons dat kunnen voorstellen. Dankzij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die eeuwig waard is gedankt en geprezen te worden. Heere, u hebt het beloofd, ik maak alle dingen nieuw.
Amen.

Alle dingen maakt hij nieuw. Die regel horen we ook in het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Het is Pasen geweest en deze week vieren we zijn hemelvaart. Maar straks komt hij in heerlijkheid. Dan wordt zijn shalom werkelijkheid en wereldwijd.

Wij knielen voor uw zetel neer, is ook een oud hemelvaartslied. Het herinnert aan Jezus' lijden, dood, opstanding en hemelvaart. En ziet uit naar zijn wederkomst. Hij komt. Elks oog zal hem zien. Ja, halleluja. Ja, hij komt.

We zijn alweer aan het eind van deze uitzending. Henk en ik groeten u hartelijk. We wensen u een gezegende hemelvaartsdag en een goede week in de nabijheid van God. Met een vroeger veelgezongen hemelvaartslied sluiten we af. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Kantaten. Vanavond is de techniek van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. Voor moeder. Dit te aanvaarden en te kunnen. Heer, gij alleen weet wat het beste is. Je kinderhand in vaders hand te leggen. En enkel nog te zien wat eeuwig is. Dat is genade, die geen mensenwoorden ooit kunnen geven, wat geen mensenmond kan spreken, wat alleen de engelen hoorden, wat God bewaart voor wie dicht bij hem komt, wie zich laat dragen in zijn sterke armen, omdat hij zelf niet verder meer kan gaan. Wordt warm omhuld door eindeloos erbarmen en zal met Christus in het licht opstaan.

Voor een biddende moeder. Stil maar als er tranen komen door veel ongezegd verdriet. Om een kind dat niet wil horen, het geloot als onzin ziet. Om de ergernis, de spotlach, als u sprak van God de Heer. Leg uw zorg en uw verwachting vol vertrouwen voor hem neer. Stil maar als er tranen komen. God nam ook voor u de tijd. Heeft u langs veel dieptepunten tot zijn reddend licht geleid. En toen alles leek gebroken, is geen doel, geen toekomst zag, zei de Heer dat hij heel uw leven veilig in zijn handen lag. Stil maar als er tranen komen en blijf bidden voor uw kind, want u weet toch hoe de Vader het verloren bemint? Blijf geloven in het wonder, tegen alle reden in. God schept uit de dood het leven en het eind wordt het begin.

Gebed van een moeder. God, spaar dit kind. Wij kunnen het niet missen. Vraag niet terug wat u ons eenmaal gaf. En breek zijn broze levensdraad niet af. Heb ik me zo in u kunnen vergissen? Bent u de vader niet, die vol erbarmen ons lief heeft? Met een trouw tot in de dood? O God, dat woord maakt juist mijn angst zo groot. Ik val steeds dieper. Vang mij in uw armen. En overvraag mij niet, geef mij niet meer te dragen dan ik aan angst en wanhoop dragen kan. Als u mijn God niet bent, wie bent u dan? Ik blijf u achtervolgen met mijn vragen, totdat ik duidelijk verstaan kan wat u zegt. Ik had jouw last al op mijn rug gelegd.

Moeder, ik zou nog eens uw handen willen voelen, uw jonge handen om mijn klein gezicht. Ze dekten, als ik koortsig lag te woelen, mij troostend toe in het late avondlicht. Ik zou ze willen zien, uw jonge handen, die altijd bezig waren, vroeg en laat. Die onze kleine leventjes ontspanden, uw jonge handen, tot zoveel in staat. Ik zou ze willen zien zoals ze waren, uw kleine handen, toen nog jong en sterk. Maar ik zie slechts uw handen door de jaren getekend, moe en rustend van hun werk. Ik zoek. Ik kijk terug in het verleden, zoals een kind dat ver bij hem vandaan de bal ziet uit zijn handjes weggegleden, maar niemand reikt hem deze bal weer aan.

Ik heb je dikwijls onrecht aangedaan. Ik zag alleen de buitenzijde van je leven. De binnenkant was door een hoge muur omgeven. Hoe vaak liep ik als kind daartegen aan? Wat wist ik van de harde strijd om het bestaan? Of van de wereld van niet uitgekomen dromen? In je verhalen kon ik je soms tegenkomen, maar vaak ben ik je zonder groet voorbij gegaan. Nu ben ik ouder en God heeft mij veel gegeven. Geloof en hoop, maar van de liefde het allermeest. Nu zie ik pas hoe hard mijn oordeel is geweest. Als iemand die, ontroerd, vergeelde brieven leest en dan bemerkt hoe tijd een oude wond geneest en hoe een mens slechts leven kan door Gods vergeven.

De oude moeder. Weer ging een jaar voorbij, waarin ze haast niet met haar zoon kon praten. Soms voelt ze zich een oude boom

waarvan de schors heeft losgelaten. Hij staat zo kaal, zo onbeschermd in het wijde land. De felle winden vallen aan van alle kanten. Nog zijn zijn wortels sterk. Ze hebben zich diep in de grond gedrongen. Nog fluisteren zijn bladeren het lied dat ze in de lente zongen. Maar het herfstgetij heeft reeds zijn groene kruin gekleurd. Zo worden ogen door veel tranen rood getreurd. Wanneer de late zon de boom omhelzen, komt met mild erbarmen. Dan zijn de takken als verwachtend uitgestoken moederarmen. Een stroom van milde warmte gaat er door hem heen. Een vogel zingt zijn lied. De boom is niet alleen.

Ouderdom. Zij schuifelt door de gangen van het huis, een schim van wat zij vroeger is geweest. Haar lichaam leeft, maar als door een abuis verduisterde haar eens zo vlugge geest. Haar geest vertoeft nog in het polderland, bij het boerenwerk dat al haar liefde had. Zij heeft het druk. Het loopt haar uit de hand, er gaat iets mis, maar zij weet niet meer wat. Zij neemt wat haastig afscheid en vertrekt. Het hooi moet droog naar binnen. Zij is bang dat er een bui komt, want de lucht betrekt. En rusteloos loopt zij weer door de gang. Haar leven loopt naar het eind. Ik ben zo blij dat zij de Heer van dood en leven kent. Nog maar een korte tijd, dan is zij vrij, daar waar geen ouderdom een mens meer schendt.

Mensen hebben mensen nodig. Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat, maar ons van hemelhoogte gadeslaat, zendt Hij ons mensen. Nooit zijn we alleen, al schijnt soms alles donker om ons heen. Zolang ons hart voor anderen open staat, ontmoet het vriendschap waar de weg ook gaat. Een open hart, begrip, een vriendelijk woord, het zijn de lichtjes naar de hemelpoort. Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat, zolang Hij ons op aarde leven laat, zolang zendt Hij ons vrienden. En misschien leert Hij ons daarin iets van Hem te zien?

Ga even langs. Heer, breng wat zonnestralen bij de zieken. Wat warmte, een beetje zomerzon. Ga bij hen op bezoek in de klinieken en maak hun leven weer het leven waard. En Heer, breng ook een lichtstraal bij de blinden, opdat gesloten ogen zien u open wordt, opdat zij zonder stok uw wegen vinden en eenmaal zien het morgenlicht dat gloort. Heer, ga ook even langs bij alle doven. Geef hun een luisterend hart, dat zal verstaan. Het beloofde woord dat eenmaal bij u boven, het gesloten oor voorgoed zal opengaan. Heer, denk aan al uw schepselen op aarde. U vormt ze naar uw beeld en uw gelijkenis. Leer alles wat u gaf zo te aanvaarden, dat in het hart geen opstand, maar slechts vrede is.

En ze heeft geen tijd om daarbij stil te staan. Het leven bracht niet altijd voorspoed en geluk. Maar als het kon, zou zij het zo weer overdoen. En zij

ze is een vrouw, zoals geen ander. En als het moet, kan zij de hele wereld aan. En zij treurt niet.

De lange weg naar Pinksteren. We staan nog aarzelend in het feestelijke licht van de bevrijding uit de donkere slavernij. En we beseffen nauwelijks, we zijn nu vrij. Voor ons ligt de woestijn. Heer, toon ons uw gezicht. Maar gij verbergt u in de wolkkolom. Zo wijst u ons de weg naar het beloofde land. Zo vaart u naar omhoog, met zegen om de hand. Wij staren naar de wolk en bidden, Jezus, kom. Kom, Heer, de weg door de woestijn is lang geweest. Verlicht de wolkkolom, zoals u hebt beloofd, met vlammend vuur, dat zich verdeelt op ieders hoofd. Tongen van vuur, lichtflitsen van uw Pinkstergeest.

tussen Pasen en Pinksteren. Hij blies op hen en wekte hen tot leven, zoals God Adam eens tot leven riep. Zo wilde hij zijn jongeren volmacht geven, te heersen over alles wat hij schiep. Maar deze heerschappij zou dienen worden. Elkaar de voeten wassen, nederig, klein, zoals de Heer deed toen zijn jongeren morden, omdat niet één de minste wilde zijn. Toen heeft hij hun de sleutel doorgegeven, waarmee het rijk der hemelen opengaat. Wie gij de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook vergeven. En rekent gij ze toe, ik straf hen voor hun kwaad. Tot tweemaal toe sprak hij zijn woord van vrede, opdat die hen het geheel vervullen mocht. Want wie hij uitzendt, wordt door zijn gebeden gedragen tot zijn laatste ademtocht.

De koning van mijn huis. Het is mei, de bomen staan in bloei. Ik zie het met een blijde lach en dank u, vader, dat ik toch dit wonder nog beleven mag. Soms leek het of u er niet was, dan sloegen boeien genadeloos toe. Mijn Jezus, angstig tastte ik dan rond, dat maakte mij zo eindeloos moe. Ja, toch was daar ineens dat wonder. Het was uw glimlach die ik zag. En als een zegen van bevrijding was daar uw hand die op mij lag. Jesaja's woord is niet gelogen. Gij droeg het eenmaal aan het kruis. Gij overwon de angst, de pijnen. Gij werd de koning van mijn huis.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van Klassiek op Zondag. Ik heb voor u deze ochtend een heel gevarieerd programma samengesteld, van romantische klanken tot minimalistische verstilling. En zelfs een hedendaagse componist die bruggen weet te slaan tussen klassiek en rock. Klassieke muziek als verbinding en als bruggenbouwer dus.

Ik open deze uitzending met het nummer Song for Octave van Bryce Dessner. Deze Dessner is waarschijnlijk bij velen niet bekend. Hij is een gitarist van oorspronkelijk een rockband, maar heeft zich de afgelopen jaren heel stevig gevestigd in de klassieke muziekwereld. Een echte bruggenbouwer zou je dus kunnen zeggen. Dit door hemzelf gecomponeerde Song for Octave is een intiem en enigszins meditatief werk geschreven voor zijn pasgeboren zoontje. Let u vooral op de zich steeds maar herhalende patronen en er vindt telkens ook een subtiele verschuiving in de klank plaats. En dat maakt het tot een heel rustig moment, goed voor de opening, goed voor de zondagochtend. Song for Octave van Bryce Dessner.

Tot zover Octave van Bryce Dessner. En vervolgens gaan we luisteren naar het tweede deel uit het pianoconcert in G van Maurice Ravel. Dit Adagio assai is beroemd om zijn ogenschijnlijk heel eenvoudige, maar eindeloos lange pianolijn. Ravel zelf zei hierover dat hij het werkelijk noot voor noot had gecomponeerd. En wat gaat u dan als resultaat horen? Nou, een van de meest verstilde en ook wel ontroerende delen uit het pianorepertoire, zou je kunnen zeggen. Daarnaast een combinatie van jazz-invloeden en een stukje elegantie uit de klassieke wereld. Opnieuw dus een voorbeeld van een geslaagde verbinding tussen enerzijds de klanken van de jazz in opkomst ten tijde van het componeren door Ravel en de traditionele klassieke muziek. Opnieuw een voorbeeld van een geslaagde bruggenbouwer.

De Duitse componist Felix Mendelssohn was nog geen 40 jaar oud toen hij overleed, maar liet een indrukwekkend oeuvre na. Op 25-jarige leeftijd componeerde hij oratorium genaamd Paulus. En u gaat zo dadelijk luisteren naar de ouverture uit Paulus. En u hoort hierin het talent van Felix Mendelssohn voor een dramatiek, maar ook heldere muziek. En heel bijzonder in deze ouverture is het om te horen hoe hij de koralen uit de Lutherse kerk weet te verweven, of liever gezegd, weet te verbinden in de orkeststructuur. Met ook wel een knipoog naar zijn fascinatie voor Johann Sebastian Bach. En het is deze fascinatie van Mendelssohn waar we zoveel aan hebben te danken, want hij heeft met die fascinatie ervoor gezorgd dat we Bach nog steeds heden ten dagen kennen als de componist van onder andere de verschillende passiemuzieken. De ouverture Paulus van Felix Mendelssohn.

Luisteraars, ik kan u echt aanbevelen om de rest van dit oratorium ook te gaan beluisteren. Het koor heeft u namelijk nog niet gehoord. En dat zet direct na deze overture echt met prachtige klanken in. Ik stap echter bij wijze van verbinding met u over naar een balzaal. En dat is de balzaal van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Deze Hector Berlioz was echt een meesterverteller met zijn muziek. Hij wist echt beeldend te componeren. En in deze Symphonie Fantastique beschrijft hij een obsessie, maar dan wel een liefdesobsessie. In dit tweede deel hoor je een wervelende wals, maar telkens opnieuw tussen alle elegantie in en verbinding sluipt ook het hallucinerende thema van zijn geliefde naar binnen. De tweede deel van Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.

En dan van de romantiek naar het minimalisme met Mad Rush Part D van Philip Glass. Glass componeerde dit werk oorspronkelijk voor de bruggenbouwer bij uitstek, de Dalai Lama. Het stuk beweegt tussen enerzijds rust en anderzijds spanning en dat eigenlijk bij wijze van ademhaling. En ook die herhaling, net als bij Bryce Dessner, zorgt ook weer voor een stukje spanning in de muziek. Het minimalisme van Philip Glass, Mad Rush, Part G.

Ik keer met u terug naar de laatromantiek met muziek van de Britse componist Edward Elgar en dan zijn Sospiri. De titel Sospiri betekent zuchten en dat hoor je meteen. Elgar componeerde dit werk als een soort tegenhanger voor zijn meer opgewekte stukken. Hij probeert op zijn manier een brug te slaan tussen de enigszins bombastische, vrolijke muziek van hem en dit troostende, suspiri, zuchten van Edward Elgar.

De Russische componist Alexander Glazunov was een wonderkind dat al op jonge leeftijd symfonieën schreef. Zijn vioolconcert, waar u zo dadelijk het tweede en het derde deel uit gaat horen, loopt zonder onderbreking aan één stuk door. De overgang tussen het lyrische tweede deel en het virtuose slot is echt naadloos en daarmee technisch en muzikaal wel een hoogstandje. Soms wil je namelijk als componist verbinden door gewoon aaneengesloten te componeren en de violist door te laten spelen. Het vioolconcert in A van Alexander Glazunov.

0: Het summum van een verbinding is een hele mooie cirkel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Pastorale. Vandaag geheel gevuld met muziek van Nederlandse bodem. We beginnen met een tweetal bewerkingen van het Onze Vader. Als eerst een paternoster van Albert Leclerc. Hij was vorige eeuw een van de beste organisten in Nederland. Stadsorganist van Haarlem en kerkenorganist van de Sint-Jozefkerk daar. Ook in Harderwijk speelde hij regelmatig. Hij was een voortreffelijk improvisator, componeerde veel orgelwerken en ook wel koorwerken voor zijn eigen parochie. Daaronder een bewerking van het Latijnse Onze Vader, oftewel Pater Noster, qui es in celis, sanctificitur nomen tuum. Het Roder Jongenskoor onderneming van Rintje de Vries met het Pater Noster van de Klerk.

Paternoster van Albert Klerk. De tweede bewerking is van aard te kort. Geboren in 1926 en vorig jaar overleden na een ernstige ziekte. Hij studeerde bij Wim van Beek orgel en kerkmuziek bij Jan Valkenstein en Klaas Bolt. Jarenlang was hij organist aan de Heilige Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Ook hij speelde enkele keren in Harderwijk. Als muzikus van de kathedraal componeerde hij ook een aantal kerkelijke werken, zoals missen en andere katholieke gezangen. Notre Père qui est aux cieux wordt gezongen door Frans Huijts met aard te kort aan het orgel.

Notre-Père van Aart de Kort. Na deze wat actuelere composities gaan we heel ver terug. En wel naar Jan Pieterszoon Sweelinck, die leefde rond 1600... en nog altijd gezien wordt als onze grootste componist. Hij was organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Als orgelleraar wijd en zijd bekend tot in Duitsland toe. En hij componeerde heel veel werken voor toetsinstrumenten zoals orgel en klavercimbel. Zijn bekendste koorwerken zijn de bewerkingen over de psalmen. In Frankrijk zijn in de 16e eeuw onder de Calvijn de berijmde psalmen ontstaan met nog steeds ons bekende melodieën. Daarna zijn die onder andere door Dateen in het Nederlands vertaald met behoud van de melodie. Sweelinck bewerkte alle psalmen in een meerstemmige zetting met gebruikmaking van de Franse taal. Het Gesualdo Consort online van Harry van der Kamp heeft ze allemaal op cd gezet. We luisteren naar psalm 23. Mon Dieu, mes pères, sous sa puissance haute.

Jan Pieterszoon Sweelinck, psalm 23. Als het om kerkmuziek in Nederland gaat, zal het u niet verbazen dat de psalmen daar een enorm grote rol in spelen. De kerkmuziek van Nederland is natuurlijk het samenzingen van psalmen, ook gezangen, maar psalmen hebben in de loop der jaren toch veruit het grootste aandeel gehad. In talrijke kerken, psalmzangavonden, psalmzangverenigingen, psalmzingen met bovenstem. Dus daarom ook vandaag samenzang van psalmen in deze uitzending. Klaas Bolt was iemand die tweede helft vorige eeuw een duidelijke visie had. Een niet te snel tempo en mooi omspelen met het orgel. Psalm 93, samenzang vanuit de Oude Kerk in Rotterdam-Delfshaven onder leiding van Klaas Bolt.

samenzang van Psalm 93 met Klaas Bolt. Ook momenteel zijn er in Nederland veel kerkmuzici die voor kantorijen of andere koren muziek voor de eredienst schrijven. Peter Sneep uit Amersfoort bijvoorbeeld componeerde nieuwe melodieën, koorwerken en liturgische muziek. We gaan weer luisteren naar Psalm 93, maar dan niet op de Genèvese melodie. De compositie is driedelig, het eerste en de derde deel plechtig en statig. De Heer is een betrouwbare koning. En het middendeel onstuimig, waar de stromen, zeg maar de tegenstanders, zich verheffen. De Christelijk Vocaal Kamerkoor Marcantus onder Henk van Arjen uit Beiersen met Rien Donkersloot aan het orgel.

Peter Sneep, de heer is koning. Hendrik Andriessen was in de 20e eeuw een van de belangrijkste muzici in Nederland, zeker als het gaat om orgel- en korenmuziek. Hij studeerde zelf aan het conservatorium in Amsterdam, volgde zijn vader op als organist van de Sint-Jozefkerk in Haarlem en werd docent aan het conservatorium waar hij zelf student was. In 1934 verhuisde hij naar Utrecht, waar hij directeur van het conservatorium en organist van de Catharina-kathedraal werd. En Albert de Klerk volgde hem toen op in de Sint-Jozefkerk in Haarlem. Als componist wordt Andriessen nog steeds veel gespeeld. Voor orkest maakte hij veel werken. Voor orgel en voor de ontwikkeling van de liturgische muziek in de katholieke kerk was hij belangrijk. Onder andere met een aantal missen. Uit zijn mis Sponsa Christi, het Sanctus Benedictus en Agnus Dei.

Delen uit de Missa Sponsa Christi van Hendrik Andriessen werden uitgevoerd door het koorproject Rotterdam onder leiding van Maarten Michielsen en Albert Klerk was de organist. Het Tweede Vaticaans Concilie in de 60er jaren bracht ook in Nederland de vernieuwingsbeweging op gang. Een van de vooraanstaande mensen daarin was Huub Oosterhuis, die samen met componisten als Bernard Huibers en Antoine Omen tot een groot aantal prachtige liederen kwam. Vooral in het kader van de liturgische vieringen van de studentenecclesia. Een lied bij Psalm 88, Breek de duisternis. Muziek is van Antoine Omen. Het vocaalensemble onder leiding van Tom Leuwentaal. En Eline Meijnen is de mezzo-sopraan.

Breek de duisternis, tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Omen. Daan Manneke werd in 1939 geboren in Zeeland. En hij groeide op met de Bijbel en de psalmen en dat heeft in zijn werk als componist een blijvende invloed gehad. Hij staat bekend als een markant klassieke componist, maar wel heel eigentijds. Zijn orgelwerk Pneo in 1979 is daar een goed voorbeeld van. Hij werd organist in Bergen op Zoom, leidde aan het Amsterdamse conservatorium veel componisten op. En hij schreef ruim 250 werken voor allerlei bezettingen en combinaties. Sacrale muziek is niet zozeer kerkmuziek als wel muziek die religieuze wortels heeft, is zijn adagium. Een aantal psalmen zijn door hem bewerkt. Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp zal komen. De tekst is trouwens, net als bij Swedink, in het Frans. Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostai.

En van psalm 121 van Daan Manneke gaan we naar psalm 123 van Gert Oost. In de 80er jaren ontstond het Nieuw Utrechts Psalter. Een samenwerking tussen predikant dominee Pieter Oussoren en organist Gert Oost. Strakke vertalingen van Oussoren werden muzikaal verwerkt, mede naar de Geneefse melodieën, maar ook Engelse chants en kloostertoon kwamen voor. Zo ontstond een zeer gevarieerde bewerking van de psalmen. We luisteren naar psalm 123 en die wordt uitgevoerd door de Schola Davidica onder leiding van Lisette Berends. En Gert Oost is zelf de organist in deze opname.

Psalm 123 in de bewerking van Gert Oost. Klaas Bolt kwam we eerder in dit programma tegen. Behalve organist was hij ook een befaamd orgeladviseur bij de restauratie van historische orgels. Zo ook in 1979-1980 bij het Betsorgel in de Grote Kerk van Harderwijk. Bij de heringebruikname in 1981 speelde hij een prachtige improvisatie over Psalm 108, die later ook op cd en lp is gezet. Daar gaan we naar luisteren, maar niet voordat wij afscheid genomen hebben van u. Deze uitzending werd gemaakt door Bert Langman en Henk IJzenga. Volgende week hoopt Pastorale er weer te zijn. Wij wensen u een hele goede zondag en wij gaan eruit met Psalm 108.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Welkom luisteraars bij ons programma Putten uit de Bron. Een muziekprogramma voor u en door u. Wij hopen dat u weer met veel genoegen zult luisteren. En u kan tot dinsdag aanstaande een lied aanvragen naar de mail verzoeken@puttenuitdebron.nl of via internet puttenuitdebron.nl. De techniek is in handen van Alexander van Blokland en samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. En wij wensen u veel luistergenoegen. We beginnen met een heel mooi lied. Heer, wil mij op uw vleugels dragen, zoals een arend met haar jongen doet. Tot de stormwind is verdwenen, dekt gij mij met uw vleugelen toe. En het wordt gezongen door het gereformeerde kerkkoor uit Urk met het Groot Nationaal Strijkorkest.

Luisteraars, ik heb het wel eens meer gezegd, maar de cd's die ik heb vanuit Urk, die vanuit Urk komen, zoveel prachtige zangkoren. Ja, ik ben echt altijd helemaal enthousiast, want u zal wel merken dat ik regelmatig verschillende cd's erbij heb met koren uit Urk. Nou, dat is een heel goed teken, toch? Maar nu gaan we naar de kinderkoren, gezamenlijke kinderkoren, samen met het Roosendaalse Strijkorkest. En die zingen 546 uit de bundel van de Johan de Heer. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw aangezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht de maan. Met andere woorden, de Heer zorgt voor ons.

De volgende zanger waar u naar gaat luisteren, die zingt solo. En hij begeleidt zichzelf met gitaar. Roelof Mulder. En ook nog een klein vleugje van een damesstem, Danielle van Es, met het prachtige lied Heer, ik kom met lege handen.

We gaan naar een volgend lied luisteren en dat is een jongerenkoor. Laudate Deum uit Ridderkerk, onder leiding van Leo van Lagen. U luistert naar het orgel dat wordt bespeeld door Lennart Knoops en Marta de Langen, die bespeelt de fluit. En de titel van het lied is Heer, maak toch mijn harten.

Een koor van eigen bodem, dat is altijd mooi, hè? Het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. En met begeleiding van de piano Harry Stijf en orgel Bert Elbertsen. En de panfluit Noortje van Middelkoop met het lied Kom bij mij, zegt Jezus.

gaan naar de jarige. En dat is mevrouw Wolbers Piek. Uw geboortedag was 8 mei jongstleden. Hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst namens de Christelijk Gereformeerde Kerk te Putten. En tevens namens Jannie Vermeulen. En voor u, mevrouw Wolbers, Psalm 93. De Heer regeert.

Ja, we gaan natuurlijk nog even door met jarigen, want er zijn er nog meer. De jarige is mevrouw Gerry Foppen, Nieuwenhuis. 3 mei jongstleden was uw geboortedag. Namens de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, mevrouw Foppen van Nieuwenhuis. Voor u het Urkers Visserskoor Crescendo met het lied Als de bezuin geschal des Heren klinkt.

Het blijft nog even feest. 4 mei was uw geboortedag, Herman Blessing. Namens de christelijk gereformeerde kerk te Ermelo hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Voor u een lied, Herman Blessing, van het christelijk gemengd samengesteld mannenkoor. En die zingen het lied Volle Verzekering.

Nou, de halve gemeente is volgens mij jarig daar in Ermelo. Want meneer Rinse Postuma, uw geboortedag was 4 mei jongsleden. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En voor u het lied, Rinse Postuma, genade God oneindig groot.

Nou, we gaan van de jarige weer even terug naar de jarige in Putten. 7 mei was uw geboortedag, mevrouw van Eersel, koekoek. Namens de christelijk gereformeerde gemeente in Putten, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Ook namens Jannie Vermeulen en Willemijn. En mevrouw van Eersel, koekoek, voor u een Johan de Heerlied, 277. Heer, blijf toch dicht bij mij. Nou, dat wensen wij jou toe.

het volgende lied. En dat komt van de laatste cd van King Gaban. En zij zingt U vleugels over mij, naar Psalm 61. En 6 mei, dat is nu, dat is de komende tijd natuurlijk, dat afgelopen tijd moet ik zeggen, 6 mei 2019 is zij naar haar hemelse vader gegaan. 38-jarige leeftijd, nog zo jong, maar haar muziek gaat door.

Ja, een mooi ontroerend lied. En dat je ook bij je van bewust bent dat ze dat eigenlijk in het einde van haar leven heeft gezongen en deze cd heeft opgenomen. Heel bijzonder. Nooit meer nacht is het volgende lied. Een lied van troost. En gezamenlijke koren onder leiding van Jan Zwanepol met medewerking van het Nationale Jubilea Orchestra. En sopraan Tineke Berkhoff zingen het.

gaan weer luisteren naar een lied van Selah. Ja, dat was natuurlijk Selah. King Gaban heeft natuurlijk ook altijd met Selah gezongen, hè. En het is heel fijn ook dat die groep door is gegaan met weer een nieuwe mooie zangeres. En het lied gaat over vriendschap en liefde. Zijn wij anders dan Jezus? Maak ons één. Hij deelt van zijn geest over kerkmuren heen. En dit lied wil ik bestemmen voor Koba en Jannie. Want Koba en Jannie, jullie zijn toch echt ook wel een voorbeeld van vriendschap. Hoe jullie naar elkaar omkijken en hoe jullie ook samen leuke dingen doen, zoals fietstochtjes. Dus Koba en Jannie, dit lied is voor jullie waar vriendschap en liefde zijn.

Ja, we springen weer over naar de psalmen. Een bekende psalm is dat, psalm 46. En die wordt gezongen door het Elspeets mannenkoor Con Amore. Prijs de Heer met blijde galmen. Nou, daar word je toch blij van. Marcel van de Ketterij bespeelt het orgel en Han Kapaan de hobo.

Luisteraars, het laatste lied alweer. Tijd gaat zo snel, hè? En het wordt gezongen door het Interkerkelijk Kinder- en Mannenkoor Schemda. En de orgel wordt bespeeld door Riekus Hamburg. Met het lied heet Met Zegen ons al goede. Een mooie afsluiting. Zegen ons al goede.

Luisteraars, het uur is weer om. Wij hopen dat u bent bemoedigd en verblijd door de liederen. Want u weet, wij maken het met plezier voor u. En dat u er altijd weer door versterkt wordt. En heeft u zin om een lied aan te vragen? Dat kan tot dinsdagmiddag aanstaande via de mail verzoeken@puttenuitdebron.nl of via internet www.puttenuitdebron.nl. En de techniek was in de handen van Alexander van Blokland. Want als we die niet hadden, dan hadden we geen geluid. Dus we zijn heel blij met Alexander en uw gastvrouw Willemijn Schijf. En wij wensen u nog een mooie zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal. We zitten weer klaar voor een spiksplinter nieuw programma van Kinderkerkplein. En? Zitten jullie ook klaar? Dan kunnen we beginnen met een blij loflied voor Jezus. In de Bijbel staat dat hij is als een blinkende morgenster. Ken je dit lied? Nou, zing dan maar lekker mee.

Wat heerlijk dat u mij helemaal kent. Wat ik ook doe, of waar ik ook ben. Heer, u kent mij helemaal.

We hebben een paar weken geleden het paasfeest gevierd. Jezus is uit de dood opgewekt, zongen we. Toen heel erg blij. Maar over een paar dagen komt er weer een feestdag aan. Hemelvaart. Dan gaat de Heer Jezus weer terug naar zijn Vader in de hemel. Wat zullen ze in de hemel blij geweest zijn dat Jezus weer terug was. Hij kwam als overwinnaar weer thuis in de hemel.

Nu gaan we het verhaal lezen. De Heer Jezus gaat naar de hemel. De Heer Jezus komt nog heel vaak bij de discipelen. Hij praat veel met hen. Maar op een keer zegt hij: over een paar dagen ga ik naar de hemel. Wat schrikken de discipelen daarvan? En ze roepen: laat u ons dan helemaal alleen achter? We kunnen niet zonder u. Nee hoor, zegt de Heer Jezus, ik laat jullie niet alleen. Als ik in de hemel ben, stuur ik de Heilige Geest naar jullie toe. De Heilige Geest zal in jullie hart komen en hij zal daar altijd blijven. Je kunt hem niet zien, maar hij is er wel. Als de Heilige Geest in jullie hart is gekomen, zal hij jullie helpen bij het belangrijke werk dat jullie straks mogen doen. Jullie mogen dan aan iedereen vertellen dat ik op de aarde ben geweest en dat ik de zonde van de mensen heb weggedaan omdat ik van hen houd. Jullie moeten hen alles over mij vertellen. De discipelen roepen bang: moeten we dat allemaal vertellen? Dat kunnen we niet en dat durven we ook niet. De mensen zullen ons vast niet geloven en ze zullen ons kwaad doen en gevangen nemen. Ze hebben u toch ook kwaad gedaan? De Heer Jezus zegt vriendelijk: als de Heilige Geest in jullie hart is gekomen, zijn jullie niet meer bang. Dan durven jullie het wel. En dan kunnen jullie het ook. Ik laat jullie heus niet in de steek. Als ik in de hemel ben, zie ik jullie toch. En ik zal goed voor jullie zorgen. Over een poos kom ik terug uit de hemel en dan zullen alle mensen zien dat ik de koning van Israël ben. En niet alleen de koning van Israël, maar van de hele wereld. Iedereen zal dan zien dat ik de koning ben van hemel en van de aarde. Een paar later zijn ze met elkaar in het huis van een vriend in Jeruzalem. Voor de laatste keer eten ze samen. Terwijl ze aan tafel zitten, zegt de Heere Jezus: als ik er straks niet meer ben, dan moeten jullie hier in Jeruzalem blijven wachten op de Heilige Geest die ik zal sturen. En daarna mogen jullie aan alle mensen vertellen dat ik van hen houd. Niet alleen de mensen van Israël mogen dat weten. Ook de mensen die in andere landen wonen moeten het horen. Iedereen moet weten dat ik op de aarde ben geweest en dat ik de zonde heb weggedaan. Na het eten lopen ze de stad Jeruzalem uit. De Heere Jezus gaat naar de Olijfberg. Dat is de heuvel vlakbij Jeruzalem. De discipelen lopen met hem mee. En boven op de Olijfberg blijft de Heere Jezus staan. Hij praat nog wat met de discipelen. En opeens gaat hij omhoog, de lucht in. Steeds hoger en hoger gaat hij. Terwijl de discipelen naar boven kijken, komt er een wolk aandrijven. En nu kunnen ze de Heer Jezus niet meer zien. En toch blijven ze naar boven kijken. Ze kunnen het niet begrijpen dat de Heer Jezus echt weg is. Misschien komt hij nog terug, zeggen ze. Maar dat gebeurt niet. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan en hij is nu weer bij zijn Vader, de Heere God. Het moeilijke werk dat hij hier moest doen, is klaar. De zonden van de mensen zijn weggedaan. En nu mag iedereen die van hem houdt later ook in de hemel komen. Plotseling staan er twee engelen bij de discipelen die nog steeds verdrietig naar boven kijken. En deze engelen zijn hier naar je toegestuurd door de Heere Jezus om hen te troosten. En ze zeggen: wat kijken jullie nog omhoog? De Heere Jezus is naar zijn Vader in de hemel gegaan. Hij komt nu niet meer terug. Dat gebeurt later pas. Ja, nu begrijpen de discipelen het. De Heere Jezus komt vandaag niet meer terug. En morgen ook niet. En overmorgen ook niet. Het werk van de Heere Jezus is hier klaar. En straks mogen de discipelen aan het werk. Als de Heilige Geest gekomen is, zullen ze de mensen alles vertellen over de Heere Jezus. Oh, ze hebben zoveel te vertellen. Maar eerst gaan ze terug naar Jeruzalem. En in het huis van een vriend wachten ze samen op de Heilige Geest. Ook de vrouwen, die veel van de Heere Jezus houden, zijn bij hen. En Maria, de moeder van Jezus, is er ook. Er zijn nog veel meer mensen in Israël die van de Heere Jezus houden. Ze komen allemaal bij elkaar in Jeruzalem. 120 mensen wachten hier samen op de Heilige Geest.
Ja, de Heer Jezus is terug bij zijn Vader in de hemel. En die hemel was eerst voor ons mensen gesloten. Maar de Heer Jezus heeft hem weer opengemaakt door te sterven aan het kruis voor onze zonden. Daarom is de hemel weer open. Ook voor jou en mij. Als je veel van Jezus houdt, dan mag je straks dicht bij hem in de hemel zijn.

In het volgende lied hoor je dat de discipelen eerst verwonderd en verdrietig omheen keken. Maar de boodschap van de engelen maakte hen weer blij. En zo gingen ze vol vertrouwen weer naar Jeruzalem om te wachten op de Heilige Geest.

Het ene moment was hij nog heel dichtbij hen. Het volgende ogenblik ging hij omhoog. Ze wisten het wel, hij ging naar zijn vader. Daar werd hij verwacht, in de hemel hoog. Ze waren verdrietig en bleven maar kijken. Hoe moest het nu verder, zo zonder hun Heer? Toen hoorden ze engelen die hen vertelden: zoals hij van hier ging, zo komt hij ook weer. Zie je dat, die wolk, die lichten daar, daar ging hij in. Kijk dan. Hij gaat omhoog. Wat zei hij ook alweer? We moesten wachten. Zal een belofte in vervulling gaan? Kijk nou, hij gaat steeds hoger. Wordt al vager. Weet je nog wat hij zei over de uiteinden der aarde? Hoe kunnen we nu zonder hem? Oei, wat een licht stil. Luister. Ze zeggen dat hij ook zal komen op een wolk. Kijk omhoog. Wanneer je verdriet hebt, kijk omhoog en bedenk dan maar vlug. De Heere Jezus zal ons nooit meer verlaten. Zoals hij omhoog ging, zo komt hij terug. Zullen we doen zoals hij ons gezegd heeft, totdat we met de Heilige Geest worden gedoopt? Kom, laten we dan gaan en biddend wachten op wat de Vader in de Zoon ons heeft beloofd. Heb je gehoord dat de Heere Jezus zijn armen uitstak boven de discipelen? Onder die armen van de Heere Jezus mogen wij leven. Onder die armen ben je veilig.

Nou, Thomas was niet echt ongelovig hoor. Luister maar naar dit verhaal. Het verhaal komt uit het boek Vertel eens van vroeger.

moeder Maria zei tegen de kinderen: luister eens allemaal, ik heb gisteravond nadat Petrus wegging aan Thomas gevraagd of hij jullie vandaag wil vertellen over de hemelvaart van onze Heere Jezus. Hij zal zo wel komen. Ik heb het nog niet gezegd of Thomas komt binnen. Dag allemaal, zegt Thomas. Terwijl ik hem wat drinken inschenk, begint Thomas al te vertellen. Kom maar dicht bij me zitten, dat is veel gezelliger. Jullie weten allemaal wel dat ik de laatste discipel was die geloofde dat de Heer Jezus was opgestaan. De ongelovige Thomas, zeggen sommigen. Dat hebben jullie vast wel eens gehoord. Ik mag jullie vertellen dat ik echt niet ongelovig was of ben. Ik geloof met heel mijn hart in onze opgestane heiland. Toen Jezus in de tijd voor zijn sterven plotseling naar Judea wilde gaan, ontraden alle discipelen hem dat. En toen bleek dat hij vastberaden was, zei ik tegen de andere discipelen: laten we met Jezus meegaan om met hem te sterven. Zo lief had ik hem, dat ik wel voor hem wilde sterven. Al begreep ik toen nog niet helemaal dat juist hij voor ons moest sterven. Dat begreep ik evenmin als alle anderen. Zelfs nog niet toen hij aan het kruis stierf en werd begraven. Hij had het ons allemaal zo duidelijk gemaakt. Maar we hebben niet echt geluisterd. We dachten nog steeds dat hij koning zou worden over Israël. En toen kwamen de vrouwen vertellen dat hij was opgestaan. Ik geloofde het niet. Ik wilde het eerst zien. Nou, eerst zien, dan geloven. En op een avond toen we allemaal bij elkaar zaten en iedereen, behalve ik, sprak over zijn opstanding uit de dood, stond Jezus plotseling in ons midden. En toen zei de Heer Jezus tegen mij: Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Ik wilde op dat moment wel in de grond zakken of heel ver wegkruipen. En ik stamelde en stotterde met mijn Heer en mijn God. Het was geweldig om hem weer te zien. Te zien dat hij leefde. De Heer heeft daarna vele malen bijgepraat. Hij heeft ons duidelijk gemaakt waarom hij moest sterven en waarom hij was opgewekt uit de dood. En langzaam begonnen we het allemaal te begrijpen. Hij was gekomen om de zonde van alle mensen te dragen tot een grote verzoening met God. De laatste keer dat hij bij ons was en met ons sprak, is hij opgevaren naar de hemel, 40 dagen na zijn opstanding. Het laatste wat hij tegen ons zei was: als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie de kracht krijgen om de hele wereld over mij te vertellen. En toen hij dat gezegd had, ging hij omhoog, de lucht in. We konden hem zien totdat er een wolk kwam die ons het zicht ontnam. Terwijl we nog steeds in verwondering naar de lucht keken, stonden er plotseling twee engelen met witte kleden bij ons. En ze zeiden: wat staan jullie toch naar de lucht te kijken? Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal net zo terugkomen als jullie hem hebben wegzien gaan. En toen mochten we allemaal wachten op de dag dat de Heilige Geest over ons zou komen. En dan vraagt Rode: dat was toch met Pinksteren? Ja, zegt Thomas. En daar vertel ik of moeder Maria een andere keer over. Weet je, ik heb besloten om gewoon te geloven in een God die liefde is en Jezus die opgevaren is naar de hemel. Dat hij van me houdt en hij is mijn Heer.

Wat een prachtig plan van de Heere God om zijn Zoon naar deze wereld te sturen om het weer goed te maken tussen God en de mensen. En wat geweldig dat de Heere Jezus wilde gaan om dat moeilijke werk voor ons te doen.

Nu de Heere Jezus weer bij zijn Vader in de hemel is, mochten de discipelen de wereld intrekken om overal te vertellen dat het koninkrijk van de koning Jezus is gekomen en dat dan alles nieuw wordt. En hoe het eruit gaat zien? Nou, luister maar eens naar het volgende lied.

En in het nieuwe koninkrijk zijn we kinderen van de hemelse Vader. In het volgende lied bedanken we de Heere God dat we zijn kinderen mogen zijn.

Als we het wel eens moeilijk hebben, bedenk dan dat eens alles vrede zal zijn in een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Nu wil ik het toch even hebben over heel iets anders. Het is namelijk vandaag ook Moederdag. En ik wil toch ook hieraan even aandacht schenken.

Het is weer tijd om te stoppen. Probeer deze week eens te denken aan Jezus die opgevaren is naar de hemel, die van je houdt en die je wil helpen. Regina, José en ik, wij gaan ons best weer doen voor de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden die na de marathon zou beginnen is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog.

0: Kieslijst. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter U. Daarbij tellen beginwoordjes als en un niet mee. We begonnen met Unchained Melody, voor onze generatie vooral bekend door de Righteous Brothers. Het nummer kwam al uit 1955 en was geschreven voor de film Unchained. Een van de hitversies uit dat jaar was van Roy Hamilton, die je net hoorde. In latere jaren is het nummer nog door vele andere artiesten de hitlijsten ingezongen. In 1967 bracht Gilbert Bécaud zijn eigen compositie L'Important c'est la Rose uit. Gerhard Wendland was er als de kippen bij om er een Duitse versie van op te nemen. Überall blühen Rosen.

Niet alleen Nat King Cole had een grote hit met Unforgettable, dat was in 1951-52, maar ook Dinah Washington kwam in de Amerikaanse charts in de top 20 met haar versie in 1959. Een mooi liedje van Buffy Sainte Marie is Until It's Time For You To Go. Uit de paar honderd covers koos ik die van Glen Campbell van zijn album Galveston uit 1969.

Om 8 uur op een slokje thee, een half beschuitje en dan snel de auto in en vloeken door het grommend stadsverkeer naar zijn kantoor. De ratelende tijdmachines, juffrouw neemt u even op, hoogachtend debetcredit en de zware zaken lunch en zomaar door. Hij schimpte en schold op het luie personeel. Soms klopte zijn hart.

Uitgevloerd, uitgeput, uitgedoofd, uitgeblust, maar hij kwam nooit echt tot rust. Op zaterdag voor dag en dauw het bos in lekker trimmen, want dat luie zweet dat moet eruit, een zittend leven maakt een man zo stijf. Dus hollen langs de paden door het mullenzand en zwaaien aan een boomtak of een boom omhakken, ja, dat voel je heerlijk door je lijf. Vaak klopte zijn hart van spanning in zijn keel en zag hij opeens de wereld groen en geel.

Uitgevloerd, uitgeput, uitgedoofd, uitgeblust, maar hij kwam nooit echt tot rust. Een hartinfarct, een ambulance, ziekenhuis, een bloedtransfusie, eter, chloroform, intraveneuze voeding zonder stethoscoop. Verpleegsters, dokters, witte jassen, fruit en bloemen, op het ergste voorbereid. Nee, geen bezoek, zo jong nog hartmassage, weinig hoop. Als baas was hij hard en niet zo erg fideel,

Je zou er moe van worden, van al die activiteiten. Geen wonder dat Martin Brosius er uitgeteld van raakte. En dat nog voordat deze acteur-cabaretier Reinje Rot presenteerde. De Amerikaanse R&B-groep The Drifters bracht in 1964 het origineel uit van Under the Boardwalk. Het werd in Nederland hun tweede succesvolle plaatje, 3 jaar na Save Your Last Dance for Me.

Al uit 1936 komt het nummer In the Chapel in the Moonlight. En ook al in 1937 kwam er een Zweedse versie van uit. Midden jaren 60 waren de Ierse Bachelors en Dean Martin er succesvol mee in de UK en in de USA. Dat zal de reden zijn dat het Zweedse Flamingo Quintetten er ook een versie van op de plaat zetten. Under Ekars Djupa Grönska, onder het diepgroen van de eiken, heette het. Uit 1913 komt Sous les ponts de Paris. In de middenjaren 50 werden er onder de titel Under the Bridges of Paris twee deels Engelstalige versies uitgebracht, die in het Verenigd Koninkrijk in de top 20 terechtkwamen. Eentje van Dean Martin en eentje van Eartha Kitt.

0: Reinhard Maai bij Machtels Plus op Veluwe FM.
1: Maandag de 16e maart, buiten valt regen als maar dood. Met het werk loopt het niet zo'n vaart, dus waar zijn we hier nog voor? We spelen kaart sinds het ontbijt, de pick-up speelt een oude wals. Een nieuwe spel, kaarten, dode tijd en ook aan

Donderdag de 15e mei, er kwam post voor de oude Frank. Een brief met een foto erbij, hij plakte meteen op het behang. Ik vraag me af, hoe is het daar? Mijn broertje schrijft allang niet meer. Maar ook die laatste brief van haar lijkt bijna van wel eer.

woensdag 20, weet ik veel. De oude Frank krijgt het te kwaad. De hitte slaat hem op de keel. Zelfs een pilsje heeft geen baat. De Spanjaard fluit een nieuw gezang. De opzichter krijgt nog geld. Ik word nu toch een beetje bang. Ik heb mijn laatste loon geteld.

kortach, werken tot aan zonsondergang. Korter wordt de tijd elke dag, maar het lijkt al duurt het nooit zo lang. Ik loop naar de trein met een vaart en vergeet alles achter me. Maar ik heb niet genoeg gespaard en er is alweer een dag voorbij.

Een van de door Reinhard May ook in het Nederlands gezongen liedjes is Aus meinem Tagebuch. Het werd vertaald in, hoe logisch, uit mijn dagboek. Het kwam uit 1975. Een onbekende naam is Frank Gehry. Het is een singer-songwriter uit New York en hij is nu 82 jaar. Na zijn actieve zangcarrière richtte hij zich onder meer op het produceren en componeren van televisietunes. Zijn bekendste liedje was, uit 1960, Utopia, dat de Amerikaanse top 30 haalde.

0: meditate on it. Understand, your man, you hear me talking, honey. Understand.
1: De gelijkenis van dit Understand Your Man van Johnny Cash met Don't Think Twice It's Alright is onmiskenbaar. Toch leidde dit niet tot een juridisch copyrightprobleem. Dylan en Cash zagen het zelf als een geval van muzikale beïnvloeding tussen vrienden. In 1969 was een van de liedjes op het Sanremo Festival Alla Fine della Strada. Het werd in de UK opgepikt en bekend door Tom Jones als Love Me Tonight. In het Fins werd het Untaen Saa. De zanger is Eero Raitinen, een van de eerste Finse rockartiesten.

Mannen kunnen heel wantrouwend zijn naar hun partner. En Gene Shepherd had daar in Under Suspicion eigenlijk wel genoeg van. Ja, country songs gaan vaak over het echte leven. Van Rob de Nijs kennen we Het werd zomer. Van oorsprong is het een nummer van Petha Maffay. Je weet wel, de zanger van Doe. En het heet Und es war Sommer.

Under Your Spell Again werd geschreven door Buck Owens en daarna ook door veel andere country-artiesten op de plaat gezet. Maar ook door Pat Boone, begin jaren 60. Zijn versie werd pas 20 jaar later uitgebracht. De New Yorkse singer-songwriter Billy Joel heeft veel mooie liedjes gemaakt. Piano Man is zijn signature song geworden, maar dat was helemaal geen grote hit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Uptown Girl, dat in de UK zijn eerste nummer

Voor de Britse groep The Brotherhood of Man betekende United We Stand in 1970 hun internationale doorbraak. Hun grootste succes volgde 6 jaar later met hun songfestivalwinnend liedje Save Your Kisses for Me. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de titels van alle liedjes met een U begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Up, Up and Away door het orkest van Frank Chatsfield. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin, zoals iedere zondagavond na het nieuws van 6 uur. En dat betekent dat we begonnen zijn met de notenkraker. Tot 8 uur zijn we bij u met heel veel mooie muziek. De techniek wordt gedaan door Herman, mijn naam is Trace. En tot 8 uur, zoals ik al zei, de notenkraker.

Dat was het Stuttgarter Kamerorkest onder leiding van, oh sorry, dat weet ik niet van wie, maar ze speelde Badinerie uit de tweede suite van Johann Sebastian Bach. Teresa Berganza gaat voor ons zingen Che faro senza giudizio.

Dat was Teresa Berganza met Kefaru senza giuridici. Het Ave Maria wordt gezongen door Kiri de Canoa.

blijft altijd mooi om te horen, het Ave Maria. Deze keer gezongen door Kiri de Kanawa. En na twee vrouwen die gezongen hebben, gaan we nu luisteren naar twee mannen. Luciano Pavarotti en Nikolai Tsiarov. Duet uit De Parelvissers.

Luciano Pavarotti en Nikolaj Tsjaurov met het duet uit De Parelvissers. Ik laat u nu een aantal nummers horen van de cd A Musical Affair. En de groep die daar op optreedt is Il Divo en ze zingen samen met al een aantal gastzangers of zangeressen. We beginnen met Memory en hierbij zingt als gastzangeres Nicole Scherzinger.

Dat was het prachtige nummer Memory. Het volgende nummer wat El Divo voor ons zingt samen met Heather Headley is Can You Feel the Love Tonight?

Bring Him Home. Een lied om helemaal stil van te worden. Kippenvel, zeg ik dan altijd. Het volgende nummer wordt ook door deze groep gezongen, Il Divo dus, Tonight.

Tonight. Het volgende nummer wordt weer gezongen samen met een zangeres. En die zangeres is Kristin Kanewith. En samen zingen ze All I Ask of You.

All I Ask of You, dat was het nummer wat er gezongen wordt op een hele speciale manier. Sam Enchanted Evening, dat is het volgende nummer.

You'll never walk alone. En dat is natuurlijk wel heel fijn dat je daar kan op kan rekenen. If ever I would leave you.

If Ever I Would Leave You. En het laatste nummer voor het nieuws van 7 uur is The Music of the Night. En ze zingen nu samen met Barbara Streisand.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, welkom bij het tweede uurtje van de Notenkraker. Tot 8 uur zijn we nog bij u. En dit tweede uurtje hebben wij helemaal gewijd aan André Rieu. U hoorde het eerste nummer, Somewhere My Love. En het tweede nummer is Que sera, sera.

Que Sera, Sera, en dat nummer heeft Doris Day natuurlijk wereldberoemd gemaakt. Snow White Medley is het volgende nummer.

Snow White medley. En u hoorde natuurlijk een aantal bekende nummers. En dat moet ook. En anders was het geen medley natuurlijk. Het volgende nummer kent u vast ook. Moon River.

En dat was Moon River. The Third Man, dat is het volgende nummer. En dat is uit een hele oude film. En daar speelde Charlie Chaplin de hoofdrol in. Maar de muziek is nog altijd actueel.

Dat was Tje Interdiet. Waar zijn de dagen met jou aan mijn zij? Ja, dat is een Nederlandse tekst op. Ik zal het u niet aandoen om dat helemaal op te lepelen. Trouwens, ik weet hem ook niet helemaal. We gaan luisteren naar het pianoconcert nummer 21.

Dat was het klarinetconcert in A-dur. De componist was Wolfgang Amadeus Mozart en deze muziek is ook gebruikt in de film Out of Africa. Limelight, het volgende nummer.

Speak Softly Love. Ja, waarom ook niet? We gaan nu luisteren naar muziek van Ennio Morricone. Het wordt natuurlijk wel gespeeld door André Rieu en zijn orkest. En het is getiteld Once Upon a Time in the West.

Once Upon a Time in the West. En het laatste nummer, tot 8 uur kunt u nog luisteren naar de Bolero van Ravel. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Hoop dat u het leuk vond vanavond. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met de Notenkraker. En we wensen u voor deze week alle goeds toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Cantate. Vanavond is de techniek van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. Voor moeder. Dit te aanvaarden en te kunnen. Heer, gij alleen weet wat het beste is. Je kinderhand in vaders hand te leggen. En enkel nog te zien wat eeuwig is. Dat is genade, die geen mensenwoorden ooit kunnen geven. Wat geen mensenmond kan spreken, wat alleen de engelen hoorden. Wat God bewaart voor wie dicht bij hem komt. Wie zich laat dragen in zijn sterke armen, omdat hij zelf niet verder meer kan gaan. Wordt warm omhuld door eindeloos erbarmen en zal met Christus in het licht opstaan.

Voor een biddende moeder. Stil maar als er tranen komen door veel ongezegd verdriet. Om een kind dat niet wil horen, het geloot als onzin ziet. Om de ergernis, de spotlach, als u sprak van God de Heer. Leg uw zorg en uw verwachting vol vertrouwen voor hem neer. Stil maar als er tranen komen. God nam ook voor u de tijd. Heeft u langs veel dieptepunten tot zijn reddend licht geleid. En toen alles leek gebroken, is geen doel, geen toekomst zag, zei de Heer dat hij heel uw leven veilig in zijn handen lag. Stil maar als er tranen komen en blijf bidden voor uw kind, want u weet toch hoe de Vader het verloren bemint? Blijf geloven in het wonder, tegen alle reden in. God schept uit de dood het leven en het eind wordt het begin.

Gebed van een moeder. God, spaar dit kind. Wij kunnen het niet missen. Vraag niet terug wat u ons eenmaal gaf en breek zijn broze levensdraad niet af. Heb ik me zo in u kunnen vergissen? Bent u de vader niet, die vol erbarmen ons lief heeft met een trouw tot in de dood? O God, dat woord maakt juist mijn angst zo groot. Ik val steeds dieper. Vang mij in uw armen en overvraag mij niet. Geef mij niet meer te dragen dan ik aan angst en wanhoop dragen kan. Als u mijn God niet bent, wie bent u dan? Ik blijf u achtervolgen met mijn vragen, totdat ik duidelijk verstaan kan wat u zegt. Ik had jouw last al op mijn rug gelegd.

Moeder, ik zou nog eens uw handen willen voelen, uw jonge handen om mijn klein gezicht. Ze dekten, als ik koortsig lag te woelen, mij troostend toe in het late avondlicht. Ik zou ze willen zien, uw jonge handen, die altijd bezig waren, vroeg en laat. Die onze kleine leventjes ontspanden, uw jonge handen, tot zoveel in staat. Ik zou ze willen zien zoals ze waren, uw kleine handen, toen nog jong en sterk, maar ik zie slechts uw handen door de jaren getekend, moe en rustend van hun werk. Ik zoek en kijk terug in het verleden, zoals een kind dat ver bij hem vandaan de bal ziet uit zijn handjes weggegleden, maar niemand reikt hem deze bal weer aan.

Ik heb je dikwijls onrecht aangedaan. Ik zag alleen de buitenzijde van je leven. De binnenkant was door een hoge muur omgeven. Hoe vaak liep ik als kind daartegen aan? Wat wist ik van de harde strijd om het bestaan? Of van de wereld van niet uitgekomen dromen? In je verhalen kon ik je soms tegenkomen, maar vaak ben ik je zonder groet voorbij gegaan. Nu ben ik ouder en God heeft mij veel gegeven. Geloof en hoop, maar van de liefde het allermeest. Nu zie ik pas hoe hard mijn oordeel is geweest. Als iemand die, ontroerd, vergeelde brieven leest en dan bemerkt hoe tijd een oude wond geneest en hoe een mens slechts leven kan door Gods vergeven.

De oude moeder. Weer ging een jaar voorbij, waarin ze haast niet met haar zoon kon praten. Soms voelt ze zich een oude boom, waarvan de schors heeft losgelaten. Hij staat zo kaal, zo onbeschermd in het wijde land. De felle winden vallen aan van alle kant. Nog zijn zijn wortels sterk. Ze hebben zich diep in de grond gedrongen. Nog fluisteren zijn bladeren het lied dat ze in de lente zongen. Maar het herfstgetij heeft reeds zijn groene kruin gekleurd. Zo worden ogen door veel tranen rood getreurd. Wanneer de late zon de boom omhelzen, komt met mild erbarmen. Dan zijn de takken als verwachtend uitgestoken moederarmen. Een stroom van milde warmte gaat er door hem heen.

Ouderdom. Zij schuifelt door de gangen van het huis, een schim van wat zij vroeger is geweest. Haar lichaam leeft, maar als door een abuis verduisterde haar eens zo vlugge geest. Haar geest vertoeft nog in het polderland, bij het boerenwerk dat al haar liefde had. Zij heeft het druk. Het loopt haar uit de hand, er gaat iets mis, maar zij weet niet meer wat. Zij neemt wat haastig afscheid en vertrekt. Het hooi moet droog naar binnen. Zij is bang dat er een bui komt, want de lucht betrekt. En rusteloos loopt zij weer door de gang. Haar leven loopt naar het eind. Ik ben zo blij dat zij de Heer van dood en leven kent. Nog maar een korte tijd, dan is zij vrij, daar waar geen ouderdom een mens meer schendt.

Mensen hebben mensen nodig. Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat, maar ons van hemelhoogte gadeslaat, zendt Hij ons mensen. Nooit zijn we alleen, al schijnt soms alles donker om ons heen. Zolang ons hart voor anderen open staat, ontmoet het vriendschap waar de weg ook gaat. Een open hart, begrip, een vriendelijk woord, het zijn de lichtjes naar de hemelpoort. Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat, zolang Hij ons op aarde leven laat, zolang zendt Hij ons vrienden. En misschien leert Hij ons daarin iets van Hem te zien?

Ga even langs. Heer, breng wat zonnestralen bij de zieken. Wat warmte, een beetje zomerzon. Ga bij hen op bezoek in de klinieken en maak hun leven weer het leven waard. En Heer, breng ook een lichtstraal bij de blinden, opdat gesloten ogen zien u open wordt, opdat zij zonder stok uw wegen vinden en eenmaal zien het morgenlicht dat gloort. Heer, ga ook even langs bij alle doven. Geef hun een luisterend hart, dat zal verstaan. Het beloofde woord dat eenmaal bij u boven, het gesloten oor voorgoed zal opengaan. Heer, denk aan al uw schepselen op aarde. U vormt ze naar uw beeld en uw gelijkenis. Leer alles wat u gaf zo te aanvaarden, dat in het hart geen opstand, maar slechts vrede is.

wakker als de nieuwe dag begint. Wat zal zij eerst gaan doen? Waar zal zij beginnen? Er spoken 100.000 dingen.

En ze heeft geen tijd om daarbij stil te staan. Het leven bracht niet altijd voorspoed en geluk. Maar als het kon, zou zij het zo weer overdoen. En zij treurt niet over wat ze heeft gemist.

ze is een vrouw, zoals geen ander. En als het moet, kan zij de hele wereld aan. En zij treurt niet.

De lange weg naar Pinksteren. We staan nog aarzelend in het feestelijke licht van de bevrijding uit de donkere slavernij. En we beseffen nauwelijks, we zijn nu vrij. Voor ons ligt de woestijn. Heer, toon ons uw gezicht. Maar gij verbergt u in de wolkkolom. Zo wijst u ons de weg naar het beloofde land. Zo vaart u naar omhoog, met zegen onder hand. Wij staren naar de wolk en bidden, Jezus, kom. Kom, Heer, de weg door de woestijn is lang geweest. Verlicht de wolkkolom, zoals u hebt beloofd. Met vlammend vuur, dat zich verdeelt op ieders hoofd. Tongen van vuur, lichtflitsen van uw Pinkstergeest.

tussen Pasen en Pinksteren. Hij blies op hen en wekte hen tot leven, zoals God Adam eens tot leven riep. Zo wilde hij zijn jongeren volmacht geven, te heersen over alles wat hij schiep. Maar deze heerschappij zou dienen worden. Elkaar de voeten wassen, nederig, klein, zoals de Heer deed toen zijn jongeren morden, omdat niet één de minste wilde zijn. Toen heeft hij hun de sleutel doorgegeven, waarmee het rijk der hemelen opengaat. Wie gij de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook vergeven. En rekent gij ze toe, ik straf hen voor hun kwaad. Tot tweemaal toe sprak hij zijn woord van vrede, opdat die hen het geheel vervullen mocht. Want wie hij uitzendt, wordt door zijn gebeden gedragen tot zijn laatste ademtocht.

De koning van mijn huis. Het is mei, de bomen staan in bloei. Ik zie het met een blijde lach en dank u, vader, dat ik toch dit wonder nog beleven mag. Soms leek het of u er niet was, dan sloegen boeien genadeloos toe. Mijn Jezus, angstig tastte ik dan rond. Dat maakte mij zo eindeloos moe. Ja, toch was daar ineens dat wonder. Het was uw glimlach die ik zag. En als een zegen van bevrijding was daar uw hand die op mij lag. Jesaja's woord is niet gelogen. Gij droeg het eenmaal aan het kruis. Gij overwon de angst, de pijnen. Gij werd de koning van mijn huis.

0: heeft geluisterd naar Kantaten. Nog een fijne avond.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. In de studio van Veluwe FM regelt Henk Schipper de technische zaken. U hoort de stem van Ricky Schuurman, die het programma ook samenstelde. Verder hoort u vandaag dominee H.D. Rietveld uit Nijkerk. Hij houdt de meditatie naar aanleiding van Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Het thema is de verwachting van Gods toekomst. Daarom beginnen we met het lied Een toekomst vol van hoop.

Geloven in die toekomst vol hoop, maar we zien het nog niet. We leven in een gebroken wereld vol zonde en schuld, vol lijden en verdriet. In Romeinen 8 noemt Paulus ook het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat is er. We zien het. We horen erover en we voelen het. Maar, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daarom zingen we mee met Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij is een toevlucht te allen tijden.

Om het juiste zicht op het wereldgebeuren en op onszelf te krijgen, hebben we Gods woord en geest nodig. Door zijn woord en geest krijgen we ook zicht op Gods liefde en onze zonde. Het gebed van Psalm 25 is elke dag nodig. We luisteren naar vers 2, 4 en 6.

In het laatste couplet ging het over het erven van het gezegend aardrijk. Dat kan alleen door het verzoenend werk van de Heer Jezus. Lied 175 uit het liedboek zingt het zo. O, wij arme zondaars, bedelaars onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn. Onze schulden brachten ons in zo grote nood, dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. Lof zij u, Heer Jezus, die in grote nood eenzaam en verlaten stierf, de bittere dood. Leid ons, arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Kyrie eleison.

Het is vandaag de laatste zondag voor de Hemelvaartsdag. De dag waarop we vieren dat Christus naar de hemel terugging. 40 dagen daarvoor was hij opgestaan uit de dood. Nu breekt er een nieuw leven aan. Hij heeft zijn werk op aarde volbracht en krijgt de ereplaats in de hemel. In Psalm 110 werd daar al van geprofeteerd. We horen de versen 1, 2 en 5.

Hij is koning, hij regeert. Liedboek 228 zingt ervan. Het is een oud hemelvaartslied uit de 15e eeuw. Ten hemel opgevaren is Christus, die Heer en Koning is. Nu zit hij aan Gods rechterhand, heerst over hemel, zee en land. Zie nu hoe in vervulling gaat wat in de psalm geschreven staat. De Heer verleent zijn majesteit aan Davids zoon. In eeuwigheid. Halleluja.

We gaan luisteren naar dominee Rietveld uit Nijkerk. Hij leest uit de Bijbel Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Het thema is de verwachting van Gods toekomst. Na de meditatie wordt het lied Nu gaan de bloemen nog dood gezongen. Vooraf koos dominee Rietveld voor het gebed des Heren, de versen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en want u is het koninkrijk, o Heer.

Eerst Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. Daar schrijft Paulus: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met reikhalzend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zal hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Luisteraars, we beleven vandaag de laatste zondag voor Hemelvaartsdag. Donderdag dan hopen we te gedenken dat de Heere Jezus na zijn opstanding weer naar de hemel is teruggekeerd. Zijn opstanding uit de dood was het begin van een volkomen nieuwe periode in onze wereldgeschiedenis. Ja, maar is daar nu zoveel van te merken? Jazeker, want dat Christus naar de hemel terugkeerde liet zien dat Gods handelen met deze wereld doorgaat. Christus heeft immers na zijn terugkomst in de hemel de Heilige

geest in de wereld gezonden, zodat Jezus' leerlingen erop uitgingen om het evangelie van het allesreinigende kruisoffer van Christus te verkondigen. Er is wereldwijd een kerk ontstaan van mensen die geloven dat door de verzoening met God door Christus wij weer eeuwig, voor altijd weer verbonden mogen zijn met Hem. Dat ons leven los van deze schepper verloren gaat, maar dat we weer hoop en toekomst mogen hebben. Wanneer God deze wereld aan zichzelf zou overlaten, zouden we er allemaal aangaan. Maar nu, Gods eigen Zoon, heeft onze verhouding met God hersteld en we mogen weten dat ieder mens die gelooft dat Christus voor al onze zonden tegenover God heeft betaald, dan mogen wij een nieuw, herboren leven ontvangen. Want God zal deze wereld die Hij in het begin goed geschapen heeft, hernieuwen. Er zit voortgang in dat goddelijk voornemen, zoals we dus aan Jezus' hemelvaart kunnen weten en aan wat de Bijbel verder over zijn terugkomst zegt en wat daaraan vooraf gaat. We leven nu nog in een onrustige wereld. De macht van de zonde en de dood heerst immers nog volop. De verlossing die de Heere belooft is er nog niet helemaal. We moeten nog wachten. Maar het is wel een verwachten. Ook Gods kinderen hebben vaak nog met verdriet, ziekte en onvolmaaktheid van hun eigen leven te maken. Daar spaart God zijn kinderen dus niet voor. Dat zei Paulus ook in zijn brief aan de christenen in Rome. Hij vlakt al het leed niet uit en hij praat er niet luchtig over. Integendeel, hij noemt het ronduit het lijden van de tegenwoordige tijd. Hij tilt er zwaar aan. Maar als hij zo aan het tillen, aan het torsen van die zwaarigheden is, dan vergelijkt hij het gewicht van dat alles met het gewicht van de komende heerlijkheid. Al het lijden dat er in deze wereld is en dat ook christenen moeten meemaken, weegt volgens hem toch niet op tegen het gewicht van de heerlijkheid die aan al Gods ware gelovigen zal geopenbaard worden. Nee, die zien we nog niet, maar we hopen het wel, zegt hij. En daarom is het ook toekomst. Nu zien we het nog niet, nu is het nog niet te ervaren. En nogmaals, God spaart zijn kinderen niet voor moeite en verdriet. Paulus wist daar zelf ook van in zijn eigen leven en hij ziet het ook in de wereld om zich heen, in de natuur, de schepping. Hij zegt dat de schepping aan de leegheid, de vruchteloosheid is onderworpen. Het Griekse woord dat hij gebruikt betekent vooral dat het zonder zin, zonder enige betekenis, zonder enig doel is. Het gaat zoals het gaat, de biologische kringloop van dieren die elkaar opeten, van bladeren die groeien aan de bomen in de lente, de vruchten op het veld en met de herfst valt alles weer af en dan vergaat het weer. En alle eeuwen door sterven oude mensen en jongere generaties nemen hun plaats in. Als je dat op je in laat werken, dan kun je begrijpen dat mensen daar depressief van kunnen worden. Wat voor zin heeft mijn leven dan eigenlijk? Waar leef ik voor? De schepping, de natuur, maakt die zinloze cyclus niet vrijwillig mee, zegt Paulus, maar er is iemand die haar daaraan onderworpen heeft. Hij denkt hier natuurlijk aan de zondeval. Adam. Adam wist dat wanneer hij van de boom zou eten, hij de dood over zich zou halen. God had het hem gezegd. Over zichzelf en over zijn nageslacht, de dood. En ook over de hele natuur, de schepping waarin hij door God was geplaatst. In Genesis 3 lezen we het oordeel van God. De aarde is om uwentwil vervloekt. Dus alle verschijnselen die we in de natuur waarnemen aan dood en bederf, zijn allemaal een gevolg van de zondeval van de mens. Wij weten, zegt Paulus, dat de hele schepping tezamen zucht en in barensnood is. Barensnood. De weeën van de geboorte van een kind, ja. Maar door die nood heen komt dat kind ter wereld. Zo bedoelt Paulus het als hij spreekt over de barensweeën van de schepping. Die geboorte geeft inderdaad pijn, hevige pijn en moeite zelfs, maar het komt goed, er komt een nieuwe wereld.
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God de Vader werkt met God de Zoon en God de Heilige Geest naar een vernieuwde aarde toe. Maar hoe weten we dat dan? Wel, dat kun je weten, zegt Paulus, als je de eersteling van de Geest hebt ontvangen, als de Heilige Geest in je hart komt werken. Dan komen we in ons bidden niet alleen maar met onze vragen bij God, Heere, waarom laat u toch al die ellende toe? Maar dan leren we door de Heilige Geest dieper kijken. Het is ook door mijn eigen schuld dat we nog in een ellendige wereld leven. En ik ben zelf ook in de lijn van Adams nageslacht geboren en ik ben een even grote zondaar als ieder ander mens. Heere, u moet ook mij iedere dag al mijn fouten en zonden vergeven, al doe ik nog zo mijn best om goed te leven zoals u dat vraagt. Alleen wie zich door God zelf laat onderwijzen vanuit de Bijbel, die komt tot dat inzicht. Die leert de Heere in zijn oordeel over ons leven toe te stemmen. Dan word je een klein en een zondig mens tegenover een grote en heilige en liefdevolle Vader. Dan besef je heel goed dat je tegenover God geen rechten hebt en hem ook niet voor je eigen rechtbank kunt dagen met je vragen of je verwijten. Maar dan doe je net als Job. Dan leg je vol beschaming je hand op de mond. Heere, wie ben ik tegenover u? Wat kun je dan verlangen naar de verlossing in Christus, naar een leven dicht bij hem en vanuit hem? Hij die in onze diepste ellende is neergedaald. En wat heb je dat ook steeds weer nodig, die genade die hij verworven heeft. Je moet het elke dag weer ontvangen. En wat mag ik dan leren leven van zijn liefde, zijn kracht, zijn troost en zijn genade? En dan krijg je weer moed en krachten. Want dan mag je je oefenen om achter hem aan te komen. Die grote kruisdrager die alles heeft volbracht en alles verzoend. En dan mag ik ook verwachting voor de toekomst hebben. Want die toekomst heeft hij geopend. Het kruis is de sleutel naar Gods toekomst. Paulus zegt, wij verwachten de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Dan bedoelt u op een opstandig lichaam dat eeuwig leeft met God en met alle verlosten in het nieuwe paradijs. Hoe dat zal zijn, ja, daar spreekt de Bijbel maar heel beperkt over. Maar het zal heerlijker zijn dan u en ik ons dat kunnen voorstellen. Dankzij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die eeuwig waard is gedankt en geprezen te worden. Heere, u hebt het beloofd, ik maak alle dingen nieuw. Amen.

Alle dingen maakt hij nieuw. Die regel horen we ook in het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Het is Pasen geweest en deze week vieren we zijn hemelvaart. Maar straks komt hij in heerlijkheid. Dan wordt zijn shalom werkelijkheid en wereldwijd.

Wij knielen voor uw zetel neer, is ook een oud hemelvaartslied. Het herinnert aan Jezus lijden, dood, opstanding en hemelvaart. En ziet uit naar zijn wederkomst. Hij komt. Elks oog zal hem zien. Ja, halleluja. Ja, hij komt.

We zijn alweer aan het eind van deze uitzending. Henk en ik groeten u hartelijk. We wensen u een gezegende hemelvaartsdag en een goede week in de nabijheid van God. Met een vroeger veel gezongen hemelvaartslied sluiten we af. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voren.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Hi, this is Bob Vorm.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Die uitdrukking kent u vast wel. Iets met de mantel der liefde bedekken. En we zeggen ook wel eens, liefde maakt blind. Maar over die mantel, kunnen wij mensen dat eigenlijk wel? Iets echt met de mantel der liefde bedekken? Ah, we kunnen misschien wel wat door de vingers zien, maar echt alles bedekken? We zijn er ook goed in iemand de mantel uit te vegen. Maar met de mantel der liefde te bedekken? Laten we eerlijk zijn, ik vrees toch dat wij als mensen dat niet zo goed kunnen. De Bijbel zegt dat er maar één is die dat kan. Al onze geheimen, alle pijn, alle schuld, alle uren van kwaadheid en die lange nachten van zorg. Die ochtend dat je wakker werd vol schaamte. Gods liefde bedekt het. De jaren waarin u zich liet leiden door vooroordelen, door koppigheid of door trots. Gods liefde bedekt. Elke gebroken belofte, alle drugs, alle schelden en tieren en elk liefdeloos woord. Gods liefde bedekt alles. En het is iets heel anders dan zand erover. Nee, Gods liefde maakt nieuw, maakt een nieuw begin mogelijk. De liefde van God, na ons berouw en ons belijden, vergeeft en maakt nieuw. En lieve mensen, laat dat toe, laat hem toe in jouw leven. Vraag vergeving voor datgene wat er verkeerd is. En ervaar dan ook dat de Heere met zijn grote liefde alles bedekt. Begin letterlijk in Jezus' naam een nieuw leven met hem.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klaar.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

zullen we doen. Kan. Gaan we dansen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.